Lekker uit de orasje is 29 minuten. Dat is mijn moment zal change. Ik ga het letje rambako aan de baasje en set Armando Zita. Look at dat ik amor. Dat is mijn leuk meekijken op een paar zinko. Malempe gang met je. Ik ga je 54. Zinko ma, dus mijn leven is echt al een slag. Zinko, ik ga het nog thuis doen. Ik ga het nog thuis doen. Ik ga het nog thuis doen.